0: is just a distant memory, a memory that runs deep, well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van Seafeel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van Seafeel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is Seafeel met Anti-Skeptic.

Ja, wat een fraaie track van Nexia. En Nexia is het project van, hoe heet hij nou, Adam Wilkie Dove. Ja, dat is een hele lastige naam, maar we hebben hem onthouden. Adam Wilkie Dove, Nexia. Je hoorde Tears van het album Exodus. En dat is verschenen via Haunter Records. Of althans, verschenen 6 september aanstaande verschijnt het volledige album. En we zijn aanbeland aan vaderlands product, namelijk het Nederlandse duo Moons of Mars. En Moons of Mars gaat op 28 september aanstaande een waarlijk uitstekend ambient album uitbrengen onder de titel Dream State. Johan Weterings en Roland van Oorschot vormen Moons of Mars. U hoort nu van het Dream State album, wat is zoals gezegd 28 september gaat verschijnen via een eigen label Sterrenstof. De track Descend, en dat is in de BS1 remix. En BS1... is gewoon Roland van Oorschot. Maar wat een geweldige track is dit. Het is überhaupt een geweldig album. Hier zijn Moons of Mars.

0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Van begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwall. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september 1939 wordt ook herdacht in de track I'll Meet You in Poland, Baby. Hier is Fetus, Scraping Fetus of the Wheel van het album Hole uit 1984.
2: Suck on this, squarehead! I hear you got a 6-inch guarantee of unilateral security.
3: Well, me and Stalin, we just signed.

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak, waar ik werk van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie. En de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave and the Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave and the Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul-Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul-Rauf.

Het Canadese duo Menace Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Menace Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Menace Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

Yeah.

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, de track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas, moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus fonkelnieuw werk van Proto U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Er is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammer Geyer. Lammer Geyer is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammer Geyer compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers en Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus ruimbaan voor Lammer Geyer.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narriger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. En ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. U hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugans, die tevens in Future Sound of London zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultra Tech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Dat was Clark, Chris Clark, met Wedding. En dat staat op zijn nieuwste album Sus Dog, wat verscheen via Throttle Records. Clark and Wedding. Ik vind het een... Sus Dog heb ik het dan over, dat album. Is een leuk album, maar er staan maar een paar echt goede tracks op, zoals deze. En dat doet me trouwens dan ook wel weer heel sterk aan Aphex Twin denken. Het heeft helemaal die Aphex Twin vibe. In ieder geval, de nieuwste van Clark. En wat ook nieuw is, maar dan heruitgebracht, is een album van Zeus Be Held. Zeus Be Held speelde in bands als Birth Control en Guru Guru. Zeus Be Held, en dit album stamt dan ook uit 1981. Ik heb het over het album Attack Time. En dat is heruitgebracht via het geweldige Bureau B Records. Zeus Be Held met En

Een prachtige track met het gefluister van Seiko Okuchi. Zo heet ze namelijk echt. We hebben het over de Japanse zangeres Seiko Kili. Zo noemt ze zich althans. En ze heet dus Okuchi. En Seiko Kili heeft haar debuutalbum uitgebracht, Morphing Polaroids, via het wederom fantastische label Bureau B. U hoorde Lullaby for Nightmare, het album dus Morphing Polaroids. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar het de hoogste tijd is voor, jawel, alweer nieuw werk van Martin Sturzer. Vroeger Velios en tegenwoordig doet hij het onder zijn eigen naam Martin Sturzer. Zijn nieuwste is Space is Not Empty. En Space is Not Empty is weliswaar alleen digitaal verschenen, maar dat mag de pret niet drukken, want mooi is het zeker. Luister bijvoorbeeld naar de schitterende Space op Integrated Flux. Martin Sturzer.

Ja, dat is dus heel herkenbaar. Caterina Barbieri. Er is maar één die dat geluid heeft en dat is Caterina Barbieri inderdaad. Haar nieuwste album heet Mio Thafu. Dat is verschenen via haar eigen label Light Years. Sufjoso Swirl, Sufjoso Whirl moet ik zeggen. Zo heet deze track van Caterina Barbieri. En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck. Het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook. Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een gigantische, hete, kleffe dag als vandaag. De nieuwste van Aware. En de tracks die hebben geen titel. Dus u hoort gewoon track 1. Prachtig werk. Op Requiem for a Dying Animal.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-rated tot 12 uur. Deze week, we hebben het wel weer te pakken met het weer. Allerlei extremen. En voor de donderbuien van vandaag hadden we ook de storm Polly over het land. En op Twitter ging op een gegeven moment de vraag waar zou Polly naar vernoemd zijn. Nou, als je een beetje zocht, wist je wel dat Polly vernoemd was naar Polly Sherman. Een Duitse vrouw die daar €260 voor betaald had om haar naam te verbinden aan een storm. Dat iemand daar überhaupt geld voor over heeft is mijn raadsel, maar... Goed, anyway. Maar goed, er werd ook geopperd dat het vernoemd werd natuurlijk naar Polystyrene. En Polystyrene was van X-Ray Specs, de punkband die in 1978 al furore maakte met O Bondage Up Yours. De tweede single, dat was The Day the World Turns Day Glow. Die ligt nu op de draaitafel voor het nodige lawaai is hier X-Ray Specs. Overigens, rust in vrede, Polystyrene. Zij leefde van 1957 tot 2011.

Wat een beest. Gewoon een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over Re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit Re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records. De track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten. En dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen. Die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit de band Mayhem en in de fik steken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: Er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft, tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

zenden. Zo moeten de Elsen zich op dit moment voelen. Complete verwarring. De confusion is compleet rondom de Brexit. En dat voelde wel ja, eigenlijk als het zodanig hoorde. De Pump Panel met Confusion. Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion, Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van de Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere de Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Downloads. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Download, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Toch wel een verslavend goed album hoor, dat album van Pie Corner Audio. Het album heet Hollow Earth, Pie Corner Audio, is Martin Jenkins. En u hoorde van dit album The Seventh Labyrinth. Prachtig werk dus van Pie Corner Audio, hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het gaan hebben over het Roadburn Festival. Dat wordt al geruime tijd gehouden in de binnenstad van Tilburg. En dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Van 11 tot en met 14 april. Dat is dus volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Of is het niet aanstaande week, maar de week daarop dus 11 tot en met 14 april. Het is eigenlijk begonnen als een soort festival met louter alleen maar stoner metal, stoner rock. Met name de metal kwam er steeds meer in en waar je rempel het festival doet, hoe langer hoe meer aan horizonverbreiding. Er komt heel erg veel fraais bij kijken wat je niet zozeer bij een stoner en metal festival kan verwachten. Eigenlijk is het een soort incubate aan het worden, maar dan van de wat zwaardere hand. Er is genoeg te beleven voor de X-Rated liefhebber. Ik ga niet een hele lijst van artiesten opnoemen die daar gaan spelen. We gaan er gewoon een aantal draaien. Helaas zijn er ook geen kaarten te winnen, maar ik wil toch de aandacht vestigen op dit geweldige festival. Dus 11 tot en met 14 april in Tilburg. Roadburn. En een van die artiesten die daar optreedt, en die heb ik ook mogen ontdekken door het feit dat ze daar optreden, is Territoire van dit laatste album, Alix. Territoire dus op Roadburn.

Bliss Signal met Swarm van de Drift EP. En laten we wel wezen, dit klinkt toch eigenlijk gewoon als Blank Moss met een wat sneller metalachtig ritme. Geweldig, daar kijk ik naar uit. Bliss Signal. En die gaat ook spelen op het Roadburn Festival. En wie kunnen we natuurlijk helemaal niet overslaan. En dat doen we dan ook niet. Dat is onze Anna. Anna van Housewolf van haar laatste Dead Magic album. The Marble Eye. Heel blij dat Anna op Roadburn staat. Voor de verandering eens een keer een instrumentale track. The Marble Eye.

Oakwood. Geweldig werk van Drab Majesty. En ook Drab Majesty zal optreden op het Roadburn Festival. Zo ziet u maar, er is een hoop te beleven op dat festival wat niet direct met metal of stoner of dergelijks te maken heeft. Wat dacht u bijvoorbeeld van de dame Pharmacon? Gisteren toevallig Pews Mary gezien op het Rewire Festival. En nu zal haar eigenlijk een beetje geestesgenoot, ook qua noise en ritmiek, Pharmacon optreden op het Roadburn Festival. Haar laatste heet Contact. Dit is No Natural Order. Houd u vast, dit is Pharmacon.

Mooi hoor, de powervrouwen zijn in werkelijk in aantocht en in, ja, hoe zeg je dat? Dames en heren, ik ben gewoon een beetje in de war, want ik vergeet weer wat klaar te zetten en dat is gewoon helemaal mijn eigen schuld. Zit ik weer van alles te doen en dan zet ik iets niet in de speler, even een klein momentje. Zo, dat zou maar moeten zijn inderdaad. Ik zei het, de powervrouwen zijn in aantocht. En dat is goed om te zien. Pius Mary gisteren gezien en nu binnenkort dus weer Pharmacon. Die zal optreden dus op het Roadburn Festival. En wie een nieuw album zal gaan uitbrengen onder een oudere naam, dat is Dirk Serris. Oftewel Fear Falls Burning. Hij zal een nieuw album presenteren op Roadburn. Dat album is er nog niet, daarom hoort u nu iets van een ouder album van Fear Falls Burning aan het einde van deze Roadburn special. Het album I'm One of Those Monsters, Number with Grace. De track duurt, ja, te lang, daarom een gedeelte van 19.46. Fear Falls

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Gelukkig is het inmiddels donker, terwijl de heerlijke zomertijd inmiddels wel aanwezig is. Maar voorlopig is het nog altijd lekker donker, zo om 9 en 10 uur. En zo niet, dan doet de muziek dat vanzelf wel. Ik had het aan het begin van het eerste uur ook al over de Brexit. En ik zo af en toe dan denk ik van, en er moeten toch, net als in de tijd van Margaret Thatcher en de mijnstakingen en dergelijke, moeten toch veel en veel meer protestsongs komen. Eén band die me te binnen schoot, die dat destijds in ieder geval goed kon, dat was Royal Family en The Boer. Getuige ook de track die Van Eygem Mix heet en zoals die staat op Factory Quartet. Dat is een dubbel LP die verscheen op Factory Records in 1980. Het geweldige werk van Royal Family en The Boer bij X-Rated.

zijn we eventjes helemaal stil voor Scott Walker. Afgelopen maandag was ineens dat bericht daar. Scott Walker overleden op 76-jarige leeftijd. Hij heeft een hele bizarre oeuvre achter zich gelaten. Natuurlijk, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, The Walker Brothers, grote hits scoren en de albums Scott 1, 2, 3, 4, die staan nog steeds als absolute meesterwerken genoteerd, respectievelijk jaren 60, 70, begin. Later en verdween hij eigenlijk volledig in de vergetelheid en kwam midden jaren 80 weer terug met een soort synthie-pop periode. En dat was nou niet echt heel erg succesvol, alhoewel het album Climate of Hunter natuurlijk wel geweldig was. Vervolgens weer in de vergetelheid geraakt, weer een 10, 11 jaar niks gemaakt en kwam daarna terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift. En bijvoorbeeld Pola X en de laatste soundtrack die hij heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste als laatste track in dit uur van X-Rated. Mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS, oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples Through Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. We luisteren naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacraal heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacraal.

Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Wat mij betreft het mooiste nummer van Scott Walker ooit.

Met als een van de laatste zinnetjes: It was the journey of a life. En wat voor leven? Scott Walker. Dit was uit 1995, zijn eigenlijke comeback album na de jaren 80. Het album Tilt, Farmer in the City. En dat is echt ongelooflijk. Ongelogen een van mijn meest, of nou ja, nee, misschien, nee, niet misschien, de meest favoriete Scott Walker track ooit. Rust in vrede, man. Je hebt heel veel moois achtergelaten.

En nou moeten we eens ophouden hoor, met al die mensen die ons ontvallen. Maar ja, dat zit erin natuurlijk. De muzikanten, die worden ouder, mensen worden ouder, we worden allemaal ouder. En moeten er op een gegeven moment helaas mee ophouden. Dat hoort bij het leven. Wat ook bij het leven hoort, is een nieuwe aflevering van X-Ray. Zometeen na 11. Met daarin Sinti-werk van Christian Fiesel. Ik heb drie tracks gekozen van het album Hagen's Delight van Christian Fiesel. En die verschenen in 2016. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Heb een hele fijne week en ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen. En dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u er weer bij was bij deze X-Rated. Volgende week is er gewoontegetrouw op de zondagavond uiteraard weer een nieuwe X-Rated te beluisteren hier bij de Concertzender.

Over precies een uur is het 1 april. Laat u niet beetnemen, laat u niet gek maken en kies uw eigen plan. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated. En blijf bij X-Ray zometeen. Voor nu,

1996 voor u. Capricorn. Dat is Joel Mull uit Zweden. Er staat op de 12-inch Stomp Dust Corp. Zoals verschenen in 96 via Loop Records. Eveneens uit Zweden. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. Maar nu eerst fonkelnieuwe klanken van Electronic Activity. Maar voordat we daar beginnen, moet ik even kwijt dat we zo meteen aandacht gaan besteden aan kaartjes die u kunt winnen voor Cornelius en in het voorprogramma ondergetekende op 3 september in Paradiso. Dus hou dat toetsenbord vast bij de hand. En dan nu inderdaad naar Electronic Activity. Dat is al sinds geruime tijd het project van Marvin Balrak uit Rotterdam. Hier is Electronic Activity van The Warmth EP. Dit is Bird Sounds. Dit is Electronic Activity. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Tanzania.

Schmidt, idealiter.

0: Zem Hagar.
1: En toen was hij terecht. Het Londense duo Time Is Away. En Time Is Away, inderdaad, het duo nam een track onder andere dat Turn On Arabic Radio Oscura heet. En officieel is dat, of origineel moet ik eigenlijk zeggen, is dat een track van Muslim Goes. En daar hebben ze samples van gebruikt en ze hebben ook de artiest S. Siege samples genomen voor het maken van deze track Turn On Arabic Radio Oscura. Het verscheen op een 10 inch via het label Knekelhuis. En haast u, als ze er nog zijn tenminste, want er zijn er maar 60 van geperst. Heerlijk werk van Time Is Away op Knekelhuis. U luistert naar X-Rated op de Concertcenter. En ik zei het aan het begin van de uitzending al, wij gaan kaartjes weggeven. Kaartjes voor Cornelius. En die gaat spelen op 3 september aanstaande, op een dinsdagavond, in de hoofdstedelijke Paradiso. Aanvang 8:30 en het voorprogramma dat begint om 7:00 en dat is ondergetekende. Jawel, ik ga de bezoekers van Cornelius trakteren op hele mooie platen tijdens een DJ-set tussen 7:30 en 8:30. En er is ook gevraagd of ik na Cornelius nog even door wil gaan. En dat ga ik natuurlijk doen. Nou, wij geven kaartjes weg voor dit feestelijke evenement op dinsdag 3 september. We geven 2 maal 2 kaarten weg. Dus 4 kaarten in totaal. Dus u kunt iemand meenemen als u dat wil. 2 maal 2 kaarten. En het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. En wie weet valt u in de prijzen. 10:30 maak ik, rond 10:30 althans, maak ik bekend wie de gelukkige winnaars zijn van de kaartjes. Cornelius en Bob Ruusje in Paradiso Amsterdam, 3 september. De mailbox gaat open, dus gaat u lekker mailen terwijl wij een track draaien van het album uit 2023, het laatste officieel verschenen album Dream in Dream. Zometeen draaien we nog een nieuwer album, maar daarover zo meer. Eerst is hier Cornelius met Out of Time van dat voornoemde album. Mailen maar bob.ruusje@concertzender.nl. Cornelius.

Out of Time hoorde u van het album Dream in Dream van Cornelius. En na Dream in Dream maakten ze ook nog een soort ambient album. Wat zij althans hun definitie van ambient. In ieder geval vrijwel instrumentaal het album Ethereal Essence. Dat hadden ze, hebben ze in eigen beheer uitgebracht in juni van dit jaar. Nieuw werk dus. Xanadu is dit van Cornelius. En u kunt nog mailen als u kaarten wil winnen. bob.ruusje@concertcenter.nl voor Cornelius op dinsdag 3 september aanstaande in Paradiso Amsterdam. Dit is Cornelius.

En dat was Cornelius. En met het album Ethereal Essence. Een soort ambient album wat ze uitbracht. En nu hoorde Xanadu. De mailbox die staat nog even open tot 10 uur. Dus u heeft nog 20 minuten de tijd om te mailen. Als u naar het concert wil in Paradiso. Met ondergetekende in het voorprogramma als support voor Cornelius. Met mooie platen tussen 7 en half 9. En nu gaan we weer wat steviger werk doen. We gaan weer eens kijken hoe de British Murder Boys het doen. Carl O'Connor en Anthony Child, oftewel Surgeon, zij werken weer samen als de British Murder Boys. Hun nieuwste album heet Active Agents and House Boys. Natuurlijk verschenen via Downwards, het label waar Anthony Child al heel veel op gedaan heeft. The British Murder Boys, Killer, I Said.

de hekkensluiter van het nieuwste Mono Lake album. De track Eclipse en het nieuwe Mono Lake album, dat gaat Studio heten. En op 6 september aanstaande verschijnen Robert Henke als Mono Lake. Uitstekend, heerlijk werk, nieuw werk dus van deze man, Robert Henke. En hier bij X-Rated gaan we nog eens draaien wat voorlopig nog niet uit is, namelijk pas op 16 oktober. Dan hebben we het over Minotaur Shock. En Minotaur Shock is David Edwards. Zijn nieuwste album heet It All Levels Out. Dit is With Me. Hier is Minotaur Shock.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur vannacht. En nu eerst naar 1986 terug, maar ook het heden. Namelijk het album van Harold Budd, wat die in 86 maakte samen met de Cocteau Twins. En het, het was een LP die waar de namen voluit werden geschreven. Dus officieel is het Harold Budd, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie en Simon Raymond. Hun album The Moon and the Melodies, en overigens schitterend album, verscheen dus in 1986 via 4AD Records. Datzelfde label brengt ook weer dit album opnieuw uit en dat is heel terecht. Dit zijn Harold Budd met de Cocteau Twins. See, Swallow Me.

machtig, wat een album. Ik heb het over het album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. Je hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvizaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvizaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heart Warms Coil.

Na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. We hoorden de Third Mind Movement. En de Third Mind Movement verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel, oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket. Dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En u... Nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

Zo, en dat is dan ineens afgelopen. Best jammer, maar dat loopt gewoon over in het volgende nummer. En dat kunt u horen wanneer u het album aanschaft. En dat is de moeite waard om dat te doen. U hoorde T. Gaudi van het nieuwste album Pachira Aquatica. T. Gaudi, ook nieuw verschenen op dat geweldige Shimmering Moods Records. En u hoorde de track Sea Edge hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu prachtig werk van K.J. K.J. En dat is eigenlijk gewoon K.J. Rottweiler. Zijn album heet X, verschenen via Dronarium. Dit is het schitterende Karo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En u weet het, dan is er nog een derde uur onder de noemer X-ray. Met heel veel fraais tot aan middernacht. We gaan terug naar 1982. Die Gesunden, die maakte heerlijke Deutsche Neue Welle. En dat op het label van Klaus Schulze, IC Records, Innovative Communication. Dit zijn die Gesunden uit 1982. Leutnant Miller, hier bij X-Rated.
3: Leutnant Miller hatte sich in seinem Favoriten nicht getäuscht. Für Leutnant Miller war ein kräftig stoßender Hammer zwischen den Arschbacken der Vorgeschmack des Paradies.

Thank you.

Potter, Steller.

toch? Och, jongens, wat mooi. Skaftafels Jara. U hoorde Transtilla. En Transtilla, dat zijn Anne, Chris Bakker en Romke Kleefstra. De laatste die kent u vooral van projecten als Piep Chieling en nog veel en veel meer incarnaties. Anne Chris Bakker doet veelvuldig mee, ook met dit collectief en is ook solo te bewonderen. Hun nieuwste project heet dus Transtilla en dat staat op het album Transtilla 1. En dat is verschenen via Opa Loka Records. Prachtig werk van Transtilla. Ik zei het al, het Roadburn Festival was er. Het was overigens de koudste Roadburn in de geschiedenis. Vriezen, ik ben blij dat ik niet op de camping heb gelegen daar, maar een mooie slaapplaats had. Maar het werd op een andere manier ook heel erg koud op Roadburn. Er hing een hele kille zwarte schaduw over Roadburn. En dat heeft te maken met het overlijden van Michiel Eikenaar. Michiel Eikenaar is een zeer grote en fijne, graag geziene gast op het Roadburn Festival. Het is een black metal icoon. Heeft onder andere met Vincent Koreman in de band Nihil gezeten. En trad ook nog destijds op, in ieder geval met zijn vroegere band Dodecahedron. En die band trad ook nog eens een keer op gisteravond. Maar dan natuurlijk zonder Michiel Eikenaar. Het was een grafstemming die er heerste. Een zwarte schaduw die viel over Roadburn. Ik heb Michiel ook persoonlijk gekend. Het was een buitengewoon aardige, amabele man. En een begenadigd black metal vocalist. Daarom heb ik gemeend een ode aan Michiel te brengen. Hier in X-Rated, middels een stuk muziek. En dat wordt een track die hij inzong. Een track van Fear Falls Burning. Michiel Eikenaar, die is te horen met het gedicht Grain of Salt, Thou That Art One. Verder wordt deze track, I Provoke Disorder, bijgestaan door Tim Bertelson, Frank Kimenai en natuurlijk Dirk Serris, de man achter Fear Falls Burning. Rust in vrede, Michiel. En heel veel sterkte aan de nabestaanden. Voornamelijk aan de twee jonge kinderen en zijn vrouw. Deze is voor jou, Michiel Eikenaar.

posizioni di parallelo.

Rossi Aldo hoorde u, het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gainst Naï. En Gainst Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken. En er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen. En van verschillende planken afkomen en zo. Gainst Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives 1 uit 3. Dus er komen er sowieso nog twee aan. En dat is goed nieuws, want als er één band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gainst Naï. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort er nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

De Fortuna hoorde u van het album Solstitii Temporis Sensus. Ordo Equitum Solis aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Hiervoor kunnen luisteren naar CTK. CTK met het nieuwste album Trances. Dat verscheen via Winterlight Records. En daarvan hoorde u A String Crossing the Sky. CTK. Zometeen het derde uur X-Rated, maar dan onder de noemer X-Ray tot middernacht. Ter contemplatie, je kunt rustig achterover zakken met nieuw, fonkelnieuw werk van William Basinski. On Time Out of Time heet het nieuwste album en wij draaien de titeltrack daarvan. De nieuwste van William Basinski, zometeen te horen in X-Ray. Daarna is het de beurt aan Closing the Eternity. En u hoort de track Alongside the Infinity. En dat vindt u op het album Forever and a Day. En dat verscheen in 2016. Dus William Basinski en Closing the Eternity. Zometeen allebei te horen in X-Ray tot 12 uur. Ik wil u allen heel hartelijk danken voor het luisteren en ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen via de diverse kanalen. Dat doet goed, fijn dat u er was en fijn dat u er volgende week ook weer bent. Want ijs, weder en lente dienende is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier bij de Concertzender. Die ellendige kou, die zijn we kwijt. Als het goed is, de komende week. Het wordt echt lente. Dus ga ervan genieten. Die duisternis en kou komt vanzelf volgende week weer met een nieuwe X-Rated. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

0: Ja, wat lekker hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Dat... Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Eén momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed. Er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen, maar het gaat weer mis en dat is volkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degenen die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Sabres of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro duo. Die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP. En daarvan hoort u nu Nick. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Ah, heerlijke acid techno van Ellen Alien. Ze doet het weer hoor, op het nieuwste album van haar Alientronic, dat via B-Pitch Records verscheen. Bowie in Harmony, Ellen Alien. En gelukkig krijg ik van overal en alle kanalen vandaan te horen en te zien dat het allemaal weer doet. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft, die ellende die iedere keer direct na negenen begint. Ik ga daar toch eens heel erg diep in duiken, want leuk is het niet. Maar goed, we zijn er weer en dat is maar goed ook. Maar nu een wat minder leuk bericht, namelijk weer iemand die ons heeft verlaten. Dat is Jake Black. Hij werd ook al Reverend D. Wayne Love genoemd. Hij was de frontman van Alabama 3. Een hartstikke leuke electro-achtige band die met name in de midden jaren 90 en begin 2000, eind jaren 90 en begin 2000 furoren maakte, maar nog steeds bestonden en inmiddels ook weer flink aan het toeren waren. En helaas heeft de zanger van de band besloten na een concert het einde aan zijn leven te maken. Rust in vrede, Jake Black. Dit is Alabama 3. Een track die is notabene opgenomen in samenwerking met Test Department. Mao Tse-tung Said. Het was allemaal afkomstig van het album Exile on Cold Harbor Lane. Rust in vrede, Jake Black. Alabama 3.
1: Don't ever say hate. Love has practically caused me to just get you destroyed. If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. If I look at my thoughts analytically, sure, you got love. Principle! But don't say, hate is my enemy. What do they say? What's that words? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. What else are the others in the line? Love's the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love!

Het maakt gewoon helemaal niet uit welke track je nou kiest van die nieuwe test department. Ze zijn gewoon allemaal goed. Zoals ook deze win weer. Information Scare. Het nieuwe test department album Disturbance via One Little Indian. Verschenen. Geweldig. Wie haalt ze nu eens naar Nederland? Dames en heren, jongens en meisjes. Het is de hoogste tijd. Wie zoekt, vindt bijvoorbeeld een recensie van het eerste concert wat ze hebben gegeven naar aanleiding van dit nieuwe album. En dat zijn recensies die er niet om liggen qua positiviteit. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu het nieuw werk van Lawrence Pike. Hij was destijds de drummer van PVT, oftewel Pivot, en speelde ook in Triosk bijvoorbeeld. Zijn nieuwste album heet Holy Spring. Een prachtige track hoort u daar nu van, namelijk Mystic Circles. Dit is Lawrence Pike.

Deze heerlijke spookklanken komen van More Mother. En zij weet zich vergezeld van de heren van Zonal. Zonal, dat zijn Justin Broderick van Godflesh en Kevin Martin, oftewel The Bug. En zij gaan ook nog eens een keer optreden op het Le Guess Who Festival. Gelukkig is Kevin Martin dit jaar een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En deze week is bekend geworden welke acts daar gaan spelen. Wel, nu, we zijn nu al nerveus, want het is echt helemaal geweldig. Waaronder dus dit Zonal. Ook nog Godflesh zelf en King Midas Sound. En nog veel meer fraais rondom Kevin Martin. On the Range hoorde u van More Mother. En dat is uitgebracht in de Adult Swim Singles Series. X-Rated op de Concertzender met meer dames, namelijk het nieuwste werk van Soho Rezanejad. Haar nieuwste album heet Torino en het is een soundtrack voor een film van de regisseur Camille Dossard. Geweldig werk uitgebracht op Silicone Records. Dit is Soho Rezanejad met Spade Tail Emblem, de Karoo Portal. Dat u het even weet.

0: Wauw. Echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient op album uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up-tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated en nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was het weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan 1 single en 2 albums. Van het 2e album is dit, en het is gelijk ook de enige single uit 1979, dus het album Substrata. The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

Allemachtig, wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks. Allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelooflijk niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles, natuurlijk al heel erg lang naast Stephen Stapleton, de man achter Nurse with a Wound. Nodding God play Wooden Child. En daarop staat een soort muziek die werkelijk met niets te vergelijken is. Een hele unieke sound. En de teksten die zijn geschreven in het Akkadisch. En dat is een taal die je absoluut niet kan verstaan. Het is een oude Semitische taal. Nodding God play Wooden Child. Dit zijn Andrew Lyles en David Tibet in Natron Skipping Rope.

Asmodai, Alkai, Shakai, Ray, Sulu, Ray, Tutu.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe, je hoorde Recede. Geweldig werk van My Disco en afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. U luistert naar X-Rated op de concertzender en we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom en hij is onder andere City Last Broadcast en bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga en hij bracht op Cyclic Lord album Sealed uit. Dit is Bonini Bulga met Each Name.

Deadbeat en Camara. En u hoorde de track Mining for Gold. En het album heet niet voor niks Trinity 30. Het is een ode aan de Cowboy Junkies met hun Trinity Sessions, dat precies 30 jaar geleden uitkwam. Het hele album hebben ze volledig nagespeeld. Deadbeat en Camara. Prachtig werk, Mining for Gold. En dat is nieuw verschenen via Constellation Records. En daarvoor hoort u Marcus Zetterberg, oftewel Manifesto. Zijn nieuwste album heet Hive. En aangezien sinds lange tijd weer eens de regen tegen de ramen klettert, koos ik voor de track First Rain. Manifesto. En dat verscheen op Reverse Alignment. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik hoop dat u ondanks het warrige begin toch een mooie uitzending heeft gehad. En dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated met X-Ray. En dat is de exclusieve mix Resurface van Xander Richards. Beter bekend als DJ Rich Ears. Een gouden greep uit de playlist. Onder andere hoort u Lamar Geyer, Move D en Pete Nemluk, Brian Eno en Harold Budd, Evan Mark en Steve Hillage, Popol Vuh, Tangerine Dream, Kettle, Sun Electric, Orbital en System 7. En nog veel meer fraais in deze mix Resurface. Exclusief gemaakt dus door DJ Rich Ears. Mijn grote dank gaat weer uit naar Xander Richards. Geniet ervan zometeen tussen 11 en middernacht. Het regent toch, blijft u lekker binnen. En dan na 12 kunt u gaan slapen. Als dat niet kan, dan heeft de nacht van de concertzender ook altijd nog heel veel te bieden. Volgende week, aanstaande week, is het gewoon weer lekker herfst. Dus nou, geniet ervan. Succes aanstaande dinsdag als we met z'n allen geen kant meer op kunnen. En de maatschappij compleet ontwricht wordt. Succes en heb een mooie hemelvaartsdag en ijs en wederdienende zien en horen wij elkaar aanstaande zondag weer op de concertzender op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor het luisteren nogmaals en heb een mooie week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max. Rated.
1: X-rated. X-rated.

Een oude house classic, heerlijk, uit 1995. CJ Bolland en Neural Paradox van de gelijknamige 12-inch. Destijds uitgebracht op R&S Records. CJ Bolland. En dit is flonkernieuw werk van Bolt Ruin. Dat is nieuw uitgebracht op Circuits. En dat is een onderlabel van Consoling Sounds. Bolt Ruin is dit met Tread. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois. In X-Ray tot middernacht. Van harte welkom bij X-Rated. En een hele goede avond. Bolt Ruin.

Zo, heerlijk verslavende en hypnotiserende techno. Stuwend, dat kunnen ze. Selvert, of dat kan hij eigenlijk. Selvert Electronics. En Selvert Electronics is David Padbury. En geloof het of niet, maar hij is de grote man achter The Grey Wolves. Inderdaad, de band The Power Electronics Noise Industrial Band The Grey Wolves. En die stuwende techno, die noemt hij Selvert Electronics. U hoorde de titeltrack van het mini-album Deconstruction. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu nieuw werk van Vloek 8. Vloek 8 is Daniel Herman en hij is zo vriendelijk geweest om zijn nieuwe album gratis en voor niets aan te bieden. Onbegrijpelijk, want het is een heel erg fijn album. Dit is Vloek 8 van zijn album Hypnotische en dit is Astro Kid Vloek 8.

Zo, is dat fijn of is dat fijn? Deep Chord, oftewel Rod Model. Een track nooit eerder uitgegeven, de track Garden van Deep Chord. En dat komt van een 12-inch van het Detuned label. Detuned, het label bestaat dit jaar 10 jaar. En dat gaan ze vieren met 10 releases die dit jaar gaan uitkomen. En daar staan allerlei artiesten op, van bekendere, maar ook onbekendere snit. Maar de bekendere, dat zijn bijvoorbeeld, zoals op deze Deep Chord, Sun Electric, Higher Intelligence Agency en op andere 12-inch vindt u nog Future Sound of London, Mono Lake en andere klinkende namen. En dat is heel fijn, dat is ontzettend leuk. Ze zijn in de archieven gedoken en iedere artiest heeft een track aangeleverd. Waaronder dus deze van Deep Chord, Garden. En deze vindt u op de tweede D-tune. 12-inch, die is verschenen. En wat ook is verschenen onlangs is het nieuwe album van Michel Balabila. Hij is heerlijk actief. Het nieuwste album heet Uprooted. En we mogen bijna gewoontegetrouw zeggen op zijn eigen Tapu Records. Alhoewel hij ook natuurlijk wel in het verleden en dingen heeft uitgebracht op Steaming Soundworks. En onder andere ook nog de re-release van Voice Noise. Dit is echter op zijn eigen label. Van dat album Uprooted hoort u nu Solar Waves. Prachtig nieuw werk van Michel Balabila.

Oh, dat is erg fijn werk. J. Glass Dubs op de valreep. Verschenen tussen 18 en 19. J. Glass Dubs. Het album heet Plechnik. Plechnik, Plechnik. En u hoorde de Temple Dub. J. Glass Dubs. En dat allemaal hier bij X-Rated. Op de concertzender, waar we nu even tijd gaan maken voor de nieuwste van Orson Henschel. Want die is eindelijk verschenen. Orson Henschel, ik heb hem een aantal keren live mogen meemaken. Dat is een waar spektakel. En zijn vorige, een van de vorige albums heeft nog in mijn eindlijst weten te halen. Ik weet alleen niet of het met dit album lukt. Dit is wel een heel goed album, maar of het een eindlijst waard is, dat weet ik niet. Dat blijkt de volgende tijd. Hoe vaak ga ik deze opzetten? Ja, zo gaat het met iedere plaat natuurlijk. Orson Henschel, Anti-Gravity. Het is zonder meer wel een heel erg goed album. Getuige ook deze track. Dit is Ghost Echoes. De nieuwste fonkelnieuw van Orson Henschel.

0: Vers van de pers. Dit weekend verschenen de nieuwste van Orson Henschel. Het album Anti-Gravity en hoorde Ghost Echoes. Orson Henschel. En dat is wederom verkrijgbaar via Denovelli Records.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar het verleden en eigenlijk ook het heden. Namelijk 2 albums van Nocturnal Emissions worden opnieuw uitgebracht. Het album Viral Shredding en Songs of Love and Revolution. En de goede geesten die daarachter zitten, heten Mannequin Records. Heel goed dat die albums weer verkrijgbaar zijn, want dat was goed zoeken naar de originele. Dit zijn Nocturnal Emissions, toen nog met Caroline Kay en natuurlijk Nigel Ayers. Dit is van het album Songs of Love and Revolution. Never Give Up.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op het dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk. Maar deze plaat kwam uit in 1980, maar liefst inderdaad. The Voice of America. U hoorde de titeltrack The Voice of America. Damage is Done. Cabaret Voltaire hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit. En die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks. Verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

What was I to say when I got up this morning?

Ja, prachtig stemmig werk van Anodos. En dat ging ook over de Notre-Dame. Kathedraal Notre-Dame de Paris, fase 1, was dit van Anodos. Daarvoor dus Maarten van der Vleuten met Der Tod is keine Himmelsversicherung. Tot aan 10 uur is het de beurt aan een oude klassieker van X-Rated, namelijk Le Testament de la Lumière. Der Tod ist ein treuer Kamerad. Dit is deel 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated hier op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais. Namelijk Dante's Inferno. Tot middernacht in X-ray. U luistert naar de speciale Pasen-editie, de speciale Paas-episode van X-Rated. Gewoontegetrouw, iedere eerste paasdag hier bij de Concertzender en destijds al bij Kink FM. We gaan terug naar, nou, wat was het? Even spieken hoor. 1984 maar liefst. De verzamelaar From Torture to Conscience. Daar vindt u allerlei fraais op, zoals Death in June, In the Nursery, Current 93 en Iron in Flesh. En ook Claire Obscure. Nu we het toch over Current 93 hebben, zometeen een stuk van de nieuwste Current 93. Een prachtig stuk. Maar eerst nu Claire Obscure. Die kinder sind allein.

Dickens.

Een waarlijk schitterende, maar ook buitengewoon vervreemdende track van Current 93. Het nieuwste album Invocations of Almost. U hoorde het eerste gedeelte daarvan. En deze is eigenlijk uitgebracht naar aanleiding van de 59ste verjaardag van David Tibet. En gaat eigenlijk over allerlei dromen die heeft gehad. Invocations of Almost is weer een hoogtepunt in het oeuvre van Current 93. In toekomstige X-Ray, dit is vast meer van dit geweldige album van Current 93. Je hoorde het eerste gedeelte dus van Invocations of Almost. En dit is nieuw werk, tegelijkertijd oud werk van Fragments met PH. Het album Frate. Het werd eerder uitgebracht in 2012 op de verzamelaar Antibodies. Een track van Fragments samen met Razel Hake. Dit is Phobos.

Andermaal Anodos, het tweede gedeelte uit Cathedraal Notre-Dame de Paris. Fase 2 dus, Anodos als rode draad de Notre-Dame in deze paaseditie van X-Rated. Hier bij de Concertzender. En ik moest eigenlijk deze week behoorlijk lachen over allerlei complottheorieën die gelijk de lucht in vlogen bij de brand van de Notre-Dame als zijnde misschien wel het einde van de beschaving van de westerse wereld. Kortom, de meest idiote dingen kwamen voorbij. Terwijl een brand ontstaan door werkzaamheden, dat was bijna niet mogelijk. Nou, misschien waren het wel rode vogels die uit het oosten kwamen vliegen om Parijs in één avond te vernietigen. Zoals Coyle destijds al zei in 1999... Red birds will fly out of the east and destroy Paris in the night. Music to play in the dark.

I'm sorry.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna de hele donkere, diepe ambient van Duff Egan in X-ray. Maar daarover straks meer. Wellicht heeft u het gemist, maar Clock TVA is nog steeds springlevend. En behalve dat ze weer behoorlijk wat albums aan de lopende band bijna uitbrengen, komen ze ook weer optreden. En dat gaan ze doen op 30 november aanstaande in de DB's in Utrecht. De vernieuwde DB's dus. Een nieuwe zaal, niet ver verwijderd van de oude zaal. Prachtig, Clock DVA, daar kijken we heel erg naar uit. Nou, van het nieuwe album, daar hebben we al het een en ander van gedraaid, maar al een tijdje niks meer van hun album, waarvan ze ja, eigenlijk een soort van doorbraakalbum is geweest uit 1989. Het album Buried Dreams, dat verscheen via Interfish. Clock DVA dus, 30 november in DB's en wellicht spelen ze wel de track Velvet Realm. Hier is Clock DVA.

Soms denk ik wel eens, wat is het toch een voorrecht om bij een zender te werken als de Concertzender. Want waar hoor je ter wereld dit op de radio? Misschien kunt u dat ook zich bedenken wanneer u overweegt om eens een donatie te doen aan de Concertzender. Want we hebben het nog steeds heel erg hard nodig. Dit op de radio, nergens anders. U hoorde KTL en dat staat voor Kindertotenlieder. Uiteraard vernoemd naar het stuk van Gustav Mahler. Oftewel KTL, oftewel Peter Rehberg, rust in vrede. Destijds de bestierder van het label Editions Mago. Stephen O'Malley van Sun-O. En ze werden bijgestaan door de drummer van de Japanse band Boris. KTL hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 2000. Tribe of Circle van het album Rien ne disparaît jamais vraiment. Hoort u nu Colors of Europa. Dit is Tribe of Circle.

that.

U hoorde uit Rusland Sal Solaris. En die bracht in 2014 een split uit met de eveneens Russische Roitov. Het album heet Eigen Grau en dat werd in 2014 uitgegeven door Cyclic Law. En hetzelfde label brengt dat album nu weer opnieuw uit. 10 jaar na dato. Heel goed werk, zou ik zeggen. En dat was Sal Solaris met Viver non necess est. Sal Solaris. En nu nieuw werk van Apocryphos. En Apocryphos, het klinkt Grieks, maar het is gewoon Robert Kosletsky. En dat is een Amerikaan. Apocryphos, het nieuwste album gaat Atrementia heten. En dat wordt uitgebracht, nou, dinsdag. Jawel, aanstaande dinsdag komt hij uit. U hoort nu Solus Viator. Apocryphos.

0: Kippenvel krijg je hiervan. Het dringt helemaal in je door. Het nieuwste album van Fennis. Tot mijn ontsteltenis had ik daar nog maar één track van gedraaid. Nu de tweede, We Trigger the Sun. Het nieuwste album van Fennis heet Agora. En u kunt hem krijgen via Touch Records. Prachtig werk. Ik denk het beste album sinds jaren van meneer Christian Fennis.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op de zondagavond. En dat duurt nog tot 11 uur. Daarna het derde uur X-ray. En dat wordt een piano-orchestrale X-ray met nieuwste werk van Charlemagne Palestine. Maar we gaan het eerst eens eventjes over dat songfestival hebben van gisteren. Jazeker, ik heb daarna gekeken. Echt waar, alle uren lang. En ik heb ervan genoten. En ik heb ervan ook bij gehuild van ellende. Maar het meest spraakmakende optreden, dat was toch wel die van IJsland. Ja, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar wat een wanstaltige act was dat. Echt een act met waarvan je zegt van nou, hopeloos gedateerd. In 1983 had het leuk geklonken, maar het is nu 2019 mensen. En dan ook nog eens een keer met zo'n slappe SM-act aankomen. Die hebben kennelijk nog nooit Black Sun Productions by Coil gezien. Nou, anyway, ik ben eens in de platenkast ingedoken en ik dacht, laat ik eens gewoon zo'n oude electro-EBM-kraker uit de kast trekken. Niet dat het erop lijkt, maar gewoon één waarvan ik zelf zeg, die heb ik grijs gedraaid in het verleden. En dat komt ook omdat ik mede in die tijd, midden jaren 80, ook DJ ben geweest en op heel veel van die, ja zeg maar, electro-EBM-gothic-achtige feesten heb gedraaid. En één feestplaat, die was er altijd blij bij, waar de hele zaal blij van werd. En dat was van The Invincible Spirit. De B-kant van Make a Device. Dit is Thomas Lütke, The Invincible Spirit, in de track Provoke You.

Zo, tot de laatste snik. De laatste snik van de Tibetaanse monniken. En dat zijn niet zomaar samples, opgenomen met de Tibetaanse monniken door Eraldo Bernocchi, die zich bijgestaan weten door de coryfee Bill Laswell. Dit project heet Soma. U hoorde Fire Channels Me en het is afkomstig van het album Hooked Light Rays. Dat album is alweer uit 1995, maar wat een pracht zeg. Heel erg mooi werk van Soma dus. U luistert naar X-Radio op de concertzender, waar we het even gaan hebben over nog zo'n mooi concert wat eraan komt aanstaande donderdag. En dat is in Worm in Rotterdam. En dan zal er worden opgetreden door Jerusalem in My Heart en Marta de Pascalis. En Marta de Pascalis is een dame die met heel veel analoge synthesizers aan het werk is. Het wordt een beetje vergeleken met de Berliner Schule, maar ze heeft een hele eigen stijl. Jerusalem in My Heart, die hoeven we verder natuurlijk niet te introduceren. Maar Marta de Pascalis, dat is sowieso al de moeite waard om te gaan kijken. Luister naar een prachtige track van Marta de Pascalis. Dit is Unspoken Mirrors.

Mooi werk hoor. Mandelbrot. Het nieuwste album Zeitsprung. En dat verscheen via Audio Fop Records. Mandelbrot bestaande uit Barbara Teichner en Philipp Münch. En die deden het weer op een nieuwste album Zeitsprung dus. U hoorde daarvan Mermaid. En we gaan eventjes terug in de tijd. En we gaan terug naar een land wat eigenlijk niet meer bestaat. Dat is gewoon Oost-Duitsland. Want we hebben nu natuurlijk gewoon Duitsland. Destijds in de DDR ontstond er de band Sandow. En die maakte weliswaar na het vallen van de muur het album Fatalia. Het doet in de verste verte wel een beetje denken aan de einstürzende Neubauten. Maar dat is helemaal niet erg. Dit is Das Loch en daarna Fatalia. Hier is Sandow.

Translucent moon, high, distant.

Oh, dat is weer eens lekker. Lang niet gehoord. Alweer 1993 dit. Persian Blues. We hebben het over Fortran 5. En de duo begon eerder als I Start Counting. Ook al bij Mute Records, net als deze. En toen ze genoeg hadden van Fortran 5, werden ze computer. En in 2015 hadden ze er helemaal genoeg van. Dat is bijzonder jammer. Anyway, Persian Blues, de 1165, moet ik eigenlijk zeggen, Sound Clash System Mix door Fabio Paras. En hij is Sound Clash Republic. Fortran 5 aan het begin van In een Nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het is moederdag vandaag. In het tweede uur draai ik een plaat voor mijn moeder. Maar natuurlijk is deze hele uitzending opgedragen aan alle lieve moeders. Overal ter wereld. Maar ook uw vaders, dochters en zonen zijn van harte welkom. Dit is het nieuwste album van Pie Corner Audio. Die blijft onder de huid kruipen. Hollow Earth. Dit is Surfacing. Dit is Pie Corner Audio. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Nou, dat is wel hypnotisch, niet? Ah, oh, heerlijk. Hypnotische Wellen van het album Hypnotische. Dit was Vloek 8, oftewel het project van Daniel Herman. En ik heb het al eens gezegd, de eerste keer dat ik een track van deze draaide. Hij biedt hem aan op Bandcamp, geheel en al gratis. Dus zoek hem op en u kunt hem voor noppes binnenhalen. En dat is volkomen onterecht, want hij hoort daar gewoon geld voor te krijgen. Het is een geweldig album. Name Your Price staat erbij. Dat betekent ook dat je gewoon iets aan hem kan overmaken. Vloek 8. Heerlijk. Dit is van de verzamelaar Berghain 9. Daarop staat onder andere Genesis P. Orridge, Los Angeles Death Cult, wat natuurlijk gewoon Phatic and Shadow is, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh, Alberich Mertzbau en deze van Virile Games, Black Iron Prison.

Perrine Sauvia, zo heet deze dame, die zich La Fraîcheur noemt. Ze is in Berlijn woonachtig en maakte een nieuwe EP, de Weltschmerz EP. Heerlijk werk, u hoorde Quicksand van La Fraîcheur. En dat komt uit, of is inmiddels uit, bij Infiné Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En uw aandacht voor het nieuwe werk van Remy Strommer. Zijn nieuwste project heet Planet of the Arps. En het is eigenlijk een soort ambient tribute aan Alan R. Perlman, Holton Arp en The Planet of the Apes. Een en ander wat op dit album staat is live uitgevoerd geweest. Onder andere bij de ruïne van Brederode. Wat een geweldige avond was dat. En ik weet dat omdat ik erbij was. Ik weet dat ook omdat ik daar de presentatie heb gedaan van het geheel. Een prachtige avond waar ook werd opgetreden door Wolfram Spura. Die overigens ook weer op dit album meedoet. Dat weer samen met zijn vriendin. Nou, wat een pracht allemaal. Heerlijk. Dit is het nieuwste album Planet of the Arps. En daarvan hoort u nu Escape from the Planet of the Arps. Prachtig nieuw werk van Remy Strommer.

Als u denkt, is die Ruusje nou helemaal gek geworden en maar 2 minuten draait van een nieuwe oude Klaus Schulze. Het spijt me, deze track duurt gewoon niet langer dan 2 minuten. Nou goed, 18 seconden. Rhythm Fugue staat op een soundtrack die is eindelijk is uitgekomen van de film Next of Kin. En die is oorspronkelijk gemaakt in 1982 door Klaus Schulze. En die muziek is nooit officieel verschenen. Nu dan wel. Maar om nou te zeggen van nou dat moeten we in huis hebben. Alleen de Schulze freaks moeten het in huis hebben. Want we komen niet verder dan 3 à 4 tracks die nooit eerder verschenen zijn. De rest is gehaald van albums als X, oftewel 10, Digit, Transceiver en dat soort albums. Maar goed, deze mocht er dan wel zijn en deze is nooit eerder verschenen. Rhythm Fugue, Klaus Schulze van de Next of Kin soundtrack. Nieuw op LP verschenen onlangs, eindelijk. En dat werd tijd. Goed, u luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we verder gaan met het geweldige werk van Caterina Barbieri. Haar nieuwste album heet Ecstatic Computation. En man, wat is dat een geweldig album. Vorige week draaide ik al Fantas van het album New Closest Approach to Your Orbit. 14 juni treedt ze op in het Corso Theater in Den Haag. En op 1 augustus, meen ik, ja, op het Dekmantel Festival. Ga haar zien. Waanzinnig werk van Caterina Barbieri. MUZIEK

Caterina Barbieri en haar nieuwste album Ecstatic Computation. Dat verscheen via Editions Mego. U hoorde Closest Approach to Your Orbit. Prachtig werk van Caterina Barbieri. En luistert naar het nieuwste album van ASC. Daar hebben we nog steeds veel te weinig van gedraaid. Het nieuwste album heet The Waves, of althans het is niet zijn allernieuwste, daarna is er nog weer een verschenen. Maar het is in ieder geval de laatste op Silent Season en dat album heet The Waves. U hoort ASC in Ocean Shadow. En even rustig op naar 10 uur.

0: of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Laat die honden voor wat het is. En gaat u zitten, liggen en vult een goede kelk. Dempt de lichten en ontsteekt de kaarsen. Het is er inmiddels donker genoeg van voor de duisternis valt in. Eerst terug naar het gekke 1980 waar de gekste platen verschenen. Heel vaak van artiesten die één keer een singeltje maakten en daarna nooit meer. Zoals bijvoorbeeld Key D Me. Mother Is. En dat is natuurlijk voor moederdag. Jawel, Mother Is. En wat Mother dan is? Ja, op de B-kant staat Islamatic. Maar of moeder nou islamitisch is, dat weten we natuurlijk nooit. Want het gezelschap bestaat niet meer. Die zijn ermee gestopt na deze single. Key D Me. Dit is Mother Is.
2: What time did you get home from school today, Jojo?
3: Probably about four, something like that.
2: Yeah? Mm-hmm. What was that I heard about you and that kid? What was going on there? What's happening?
3: What?
2: That Roger boy.

0: X-rated.
1: It is the night.

Let me

En dan is het weer even stil. Eigenlijk moet het heel lang stil zijn hierna. Man, man, man, wat een pracht. Abul Mogar van het album And We Are Passing Through Silently. A collection of songs reworked by Abul Mogar. Werkelijk kippenvel van A tot Z, dit hele album. En feitelijk heeft hij helemaal geen remixes gemaakt. Het zijn eigenlijk gewoon compleet nieuw ingespeelde versies van tracks die al eerder verschenen zijn. Deze track heb ik ook al eens gedraaid in X-Rated. Maar dan in de uitvoering van Becoming Animal. En dat is dus de rework. The Sky Is Ever Falling. De Abul Mogar remix. Met natuurlijk de schitterende stem van Gordon Sharp. Oftewel Cindy Talk. Waanzinnig. Geweldig. Abul Mogar. Deze, of dit album. Ja, ik weet eigenlijk niet of je dit in een eindlijst kan opnemen. Maar ja, het is natuurlijk een collectie remixes. Dat hoort officieel er niet in. Maar wat mij betreft, hij komt gewoon heel hoog. Laten we het daarop houden. Er staan nog veel meer fraais op. Fraaie tracks op, zoals Aisha, Devi, Penelope, Trappes, Nick Nicely en Fovia Hex. Prachtig werk van Abul Mogar. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik zei het al, het is Moederdag. Eigenlijk is dit alweer de 12e keer dat Moederdag moeilijk is, aangezien dit de 12e Moederdag is dat mijn lieve moeder er niet meer is. En ik wil gewoon een plaat voor haar draaien. En dat is ook zo'n plaat waar je een traantje bij wegplinkt. En ik weet zeker, ik weet 100% zeker dat ze deze track echt helemaal geweldig vindt. Ik zei het al, de hele X-Rated is natuurlijk ook voor alle vaders, zonen en dochters. Maar deze is echt helemaal voor mijn moeder. En het toeval wil ook nog eens een keer dat deze band morgen en dinsdag zal optreden in Tivoli Vredenburg. Ik heb het over Dead Can Dance. Ik pink wederom een traantje weg bij Anywhere Out of the World. Van het album Within the Realm of a Dying Sun. Voor jou, lieve ma, dit is Dead Can Dance.

Schitterend. Mag wel zeggen, mijn favoriete Dahlia's Tear track. En misschien ook wel, nou niet misschien, ik denk ook mijn favoriete Dahlia's Tear album Under Seven Skies. Nu hoorde daarvan Fourth Sky bedoel ik, Convergence and Pointless. Dat scheen in 2007 via Tonar Records. Prachtig werk van Dahlia's Tear. U luistert naar X-Rated op de concertzender nog tot 11 uur en daarna X-Ray. Nu hoog tijd voor de nieuwste van Thaipol Sandra. Voor uw nodige bijdrage voor een stukje avant-garde. Want als er iemand eigenzinnig bezig is, dan is het wel Thaipol Sandra. Al decennia lang maakt hij soloplaten die werkelijk met niets en niemand zijn te vergelijken. De hoes van de nieuwste, die mag er ook zijn. Dat gaat eigenlijk voor de prijs van de meest absurde hoes van het jaar. We hebben het over het album Practical Electronics with Thaipol Sandra. Natuurlijk hele lange tijd lid van Coil geweest. Brown Pillows, zo heet deze track. Hier komt hij, de nieuwste van Thaipol Sandra.

silent on the Rape Association. Clean, shake a trigger.

With a love.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna heeft u nog X-ray tot middernacht. Het is warm, dus rol die boksen naar buiten. En ga de buren opvoeden voor de muziek die ertoe doet. In het komende uur kunt u dat doen. En dan gaan we beginnen met helemaal terug te gaan naar 1978. Robert Rental, de in 2000 overleden Robert Rental. Met zijn compaan Thomas Lear maakte hij het fantastische album The Bridge. Maar daarvoor had hij ook nog geweldige singles, zoals de dubbelsingle Paralysis ACC. Vooral de track ACC heeft mij altijd bijzonder kunnen bekomen.

Nou, dat zijn nog eens verkoelende klanken van William Basinski. En dat gaat nog 24,5 minuut zo door. Het volledige werkstuk Cascade vindt u op het gelijknamige album wat in 2015 verscheen. U hoorde ruim een kwartier van dit schitterende werkstuk Cascade. William Basinski hier bij X-Rated op de Concertzender. En X-Rated is ook een programma van uitersten en contrasten. Zoals het volgende werk, dat komt nieuw van Pharmacon. Margaret Chartier is Pharmacon en 4 oktober aanstaande komt het nieuwe album Maggot Mass uit. En Margaret als Pharmacon is furieuzer dan ooit in de track Wither and Warp. Niet rustgevend, maar wel om koud van te krijgen. Dit is nieuw werk van Pharmacon.

Erg fijne bewerkingen van de band Cadaverous Condition. Een death metal band die behoorlijk wat artiesten heeft gevonden die tracks van hun onder handen hebben genomen. Zo werd de track Death Warmed Up onder handen genomen door Holy McGrail. Die hoort u van het album Destroying the Night Sky. En verder hoort u op hetzelfde album bewerkingen van onder andere Nurse with Wound, Thypal Sandra, Controlled Bleeding, Nocturnal Emissions, Andrew Lyles, Colin Potter en nog veel meer fijne artiesten. Cadaverous Condition hier bij X-Rated. Verscheen in 2008 via Klang Gallery. En weer nieuw werk, en toch ook weer niet, aangezien het een soort twee verzamelalbums zijn van outtakes en oudere live-opnames en nog wat studiotracks die gevonden zijn op de planken van trepaneringsritualen. Er zijn twee albums uitgekomen, The Totality of Death, Alpha en Omega. En vorige week draaiden we Alpha en we hebben al een track van Omega gedraaid. Maar nu andermaal een track van The Totality of Death Omega. Dit is Graveveert. Hier is trepaneringsritualen bij X-Rated.

Wat een fantastische track van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. Oftewel gewoon Peter Andersson. Maar Deutsch Nepal maakte het album Eroticon in 2006. Alleen al die stem van die man. En hij maakte ook fantastische muziek. Eroticon is het album en u hoorde Heart Bomb aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar Richard Beguin met Notion élémentaire de correspondance. Het staat op een verzamelaar Anthology of Experimental Music from Canada. En dat werd weer uitgebracht door Unexplained Sounds Group uit Italië. Fonkelnieuw werk van Richard Beguin. En daarvoor nog werk van Trepaneringsritualen uit Zweden. Van het album The Totality of Death Omega. Verschenen via het fantastische Cold Spring Records.

En dit is helaas alweer het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. De temperatuur is inmiddels gezakt van 29,8 naar 29,2. Dat is iets te weinig. Ik hoop dat het bij u thuis wat

bedanken hier in X-Rated. Morgen kunt u helemaal uw lol op, want dan wordt het bloed en bloedheet met 100% luchtvochtigheid. Berg u dan maar. Maar dan kunt u in alle rust natuurlijk gewoon achteroverleunen met heel veel koude drankjes om u heen. Een ventilatortje die snort in de hoek en deze X-Rated in de herhaling gooien. Met heel veel moois. 17 tracks staan er voor u klaar. En daarna kunt u nog genieten van een X-Ray die je ook in de herhaling kan horen. En zometeen hoort u dus inderdaad X-Ray tot 12 uur. En deze keer is dat gewijd aan Temple Music. U hoort 4 tracks van het album Incompleteness van Temple Music. En dat verscheen in 2009 via Feria Records. En daarvoor hoort u nog een track die Nothing heet. En dat verscheen op een heel klein single cd'tje. Ook in hetzelfde jaar 2009 via het label Witte Dood. Temple Music, zometeen in X-Rated op de concertzender. En dat is een soort, ja, soort dark folk, elfjes, dansende elfjes, folk, maar ook heel donker en heel speels tegelijkertijd. Zometeen, u hoort het in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hou het hoofd koel de komende week. En nogmaals, gooi X-Rated in de herhaling. En andere X-Rated's kunt u ook in de herhaling gooien. En er is ook een X-Rated carousel die ronddraait als thema kanaal. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen links en rechts en van boven en beneden. Dat doet altijd goed. Heb een hele mooie week. Houd het hoofd koel morgen. En wat mij betreft ijs, hitte en andere ellende dienen er. Is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de concertzender. En voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

We need freedom. En hoe waar is dat? En daarom op deze bevrijdingsdag. We need freedom van Antico. Uit 1991. Heerlijke, foute Italo. En zo hoort dat ook op deze bevrijdingsdag. Hartelijk welkom. U bent verbonden met X-Rated. En de concertzender. Alhoewel dat verbinden van de concertzender wel eens lastig zou kunnen zijn. De site ligt eruit. Ja, misschien zijn er andere mogelijkheden waarop u kunt luisteren. Gewoon de FM-band, ouderwets radio en natuurlijk de app. De hoop dat die nog wel werkt. Wellicht is de site zo weer terug en ik ga gewoon maar door, want zo hoort dat. X-Rated is begonnen. Ik wens u allen een hartelijk welkom. Dit is The Future Sound of London. Hun nieuwste heet Yeag 2019. En ze hebben de track Yeag van het album Dead Cities zodanig onder handen genomen dat er 13 onherkenbare tracks voor terug zijn gekomen. Zoals deze bijvoorbeeld, A Sensation of Vagueness. Dit is The Future Sound of London. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Lekker hè, het ouderwetse geluid van Higher Intelligence Agency, oftewel Bobby Bird. En dit was Shift. Dit staat op een 12-inch waar nog andere fijne op staan, zoals Sun Electric en de track die ik vorige week draaide van Deep Chord. Die staat dus op een aantal 12-inches die dit jaar gaan verschijnen van het label Detuned. 10 12-inches om een 10-jarig bestaan te vieren. Dat is leuk, dat is mooi. Higher Intelligence Agency. Overigens, ik krijg overal van alle kanten te horen dat de site niet werkt. En dan de site weer wel werkt. En dan weer niet. En dan weer wel. Het is hetzelfde probleem wat ik hier heb. De ene keer doet hij het wel. De andere keer doet hij het niet. Nu doet hij het weer wel. En ik hoop dat het bij u thuis zo langzamerhand ook weer is opgelost. Allemaal leuk hoor. Maar dat internet tegenwoordig. Hadden we nog maar gewoon ouderwetse FM radio's. Die deden het tenminste altijd. Zo heel stiekem is er een nieuw album verschenen van Ladytron. Daar is niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. En waarom weet ik niet, want het is een fantastisch album. Ladytron, de nieuwste. Dit is The Animals.

shine, blow out the colors of sight.